0: Der Albatros. Oft fangen die Matrosen, um sich zu vergnügen, den mächtigen Meeresvogel ein, den Albatros.
1: Como uma entidade física, está há muitos anos desfasada do que é o nosso conhecimento quanto à biologia da célula estaminal. E provavelmente chegou o momento, estou-me a fazer apontamento que estou há quanto tempo?
2: Mais um bocadinho, Ana.
3: En er deden ook kinderen mee.
4: Ik vond het super leuk om mee te doen. En dit was de eerste keer dat ik het een keer deed.
3: Dit is de derde keer dat de wedstrijd wordt georganiseerd. En dat is niet zomaar.
5: Seagulls are often despised by the public.

0: Agora imagina estar indo trabalhar como qualquer outro dia e parar tudo porque o trator acabou de passar por cima de uma vértebra gigante.
1: We want to say that it's very important to protect the seagulls. The seagulls are very beautiful animals.
2: Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent les albatros, vastes eaux des mers, qui suivent un de longs compagnons de voyage, le navire glissant sous les gouffres amers.
3: E portanto, ainda dentro do limite da esperança de obtenção de material genético a partir de fósseis.
4: Nee, deze mensen zijn niet gek geworden. Ze doen mee aan het EK Meeuwenschreeuwen. Ja, je raadt het waarschijnlijk al. Het gaat erom wie het best het geluid van een meeuw kan nadoen.
5: Rozenkopfente.

0: Bernard de Ventadour e Roderick Musy dal castello di Ventadour. Home fugué de pauro generación, fil d'un sirvent que era o fournier, que escaudaba lo fur per coir lo pa del castello.
1: Lo que ocurre en el romance es que queda frustrado su deseo de volver a escuchar el cantar maravilloso del marinero. Se lo niegan, eso es buena suerte. Sobre las aguas del mar.
2: Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
3: Ik vond het superleuk om mee te doen en dit was de eerste keer dat ik het een keer deed.
4: Dit is de derde keer dat de wedstrijd wordt georganiseerd en dat is niet zomaar.
5: Seagulls are often despised by the public.
6: Lord Hove, inselrasse des Norfolk Stars.
7: Ossadas colossais, pegadas eternizadas no chão e armaduras naturais que parecem ter saído direto de um filme de ficção científica.